Al pijzen ervan, dat is niet slecht, hè. Maar zonder jullie hadden we niet kunnen doen, dus dank u wel. Merci à tout le monde. Respect for everybody who is in here.